Mijn idee hier lacht is dichter. Ik heb vooral te gedaan voor een gelijk. De radio 3 is het feed 3. Dus in Gloringale en Show in Melbourne. Als ik het goed heb, 92.3 FM. Dit verhaal, de station internationaal te E3ZZZ. Maar toen was Kien Schaske nationaal. Ik kreeg een ocho in het jange duchus fijn. Ja, we zijn nog niet achter. Ik denk dat